0: Roulette FM.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.

0: Roulette FM Ear Catcher.
1: Martin Jasper, It Takes Two.
2: Hey, ik ben Martin Jasper. Dit is mijn nieuwe single It Takes Two. En die hoor je deze week als Ear Catcher op Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond. De Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt ermee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Zo'n 100.000 Nederlanders hebben een gratis lintje besteld bij vluchtelingenorganisatie UNHCR, waarmee ze hun steun uitspreken voor mensen die op de vlucht zijn. UNHCR zegt dat er enorme belangstelling was en dat de lintjes nu allemaal op zijn. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 25 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
10: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melk van ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
9: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
11: Wie Messi? Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
9: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
15: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Er gaat volgens de burgemeester online een lijst rond met adresgegevens. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is op dit moment nog relatief rustig op de Nederlandse wegen. Er staat maar één file in de regio. Op de A1 naar Amsterdam tussen Soest en Hilversum Noord ben je 10 minuten extra kwijt. Staat 3 kilometer en dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
10: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
9: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
11: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
9: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vooral vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord staat namelijk 3 kilometer door een ongeluk. Oponthoud is 30 minuten. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
14: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de gisteren uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege besluiten over een noodopvang voor asielzoekers. Man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon. En het wordt 20 tot 25 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Baarn en Hilversum Noord 10 minuten extra nodig. Er staat 6 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: We'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
16: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Burgemeester Petra Doornenbal van Wijk bij Duurstede maakt zich grote zorgen over de bedreiging aan het adres van lokale politici. Dat zei ze dinsdag in het programma U Vandaag op RTV Utrecht. Volgens de burgemeester is met de rellen van afgelopen vrijdag het hart van de democratie geraakt. De bedreiging aan het adres van raadsleden gaat ver over de grens, gaf Doornenbal aan. Volgens haar moet er een streep getrokken worden. Tot hier en niet verder. Doornenbal zei in het programma op de zender dat de gemeente volop steun heeft aangeboden gekregen vanuit Den Haag, ook financieel. Dit kost klauwen met geld, aldus de burgemeester. Denk alleen al aan de extra bewaking bij het gemeentehuis. Natuur als vanzelfsprekend onderdeel van hoe we wonen, werken, bouwen en recreëren, ook buiten de beschermde natuurgebieden. Vanuit die gedachte heeft de provincie de Agenda Natuur Inclusief 2026-2030 opgesteld. Samen met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners is het de bedoeling om te werken aan een natuurinclusieve samenleving. Vanuit de Agenda Natuur Inclusief wordt de natuur vanaf het begin meegenomen in projecten. Het gaat dan om natuurinclusieve woningbouw, groenere school en landbouw die ruimte biedt aan biodiversiteit. Aanleiding is de sterke afname van biodiversiteit in het landelijk gebied en in de steden. Deze raakt niet alleen planten en dieren, maar ook de kwaliteit van ons leven. Volgens de provincie kan juist de natuur bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, wateroverlast en hittestress. De Hogeschool Utrecht telt meer internationale studenten, terwijl landelijk gezien het aantal juist daalt. Met een stijging van 8,8% wijkt de hogeschool af van de landelijke trend. Hoewel uit cijfers van de internationaliseringsorganisatie Nuffic blijkt dat de groei beperkt is, behoort de Hogeschool Utrecht tot de kleine groep van instellingen waar meer internationale studenten zich gemeld hebben. Ook bij de TU Delft en de TU Eindhoven was een groei van internationale studenten te zien. De instroom van internationale studenten vlakt landelijk steeds meer af. Ook het aantal internationale studenten op de Universiteit Utrecht is afgelopen studiejaar met 3,9% gekrompen.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt het nog even langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: String.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: FM Regio Nieuws.
1: De dierenvoedselbank in Zeist maakt zich zorgen over het stoppen van een kortingsregeling bij een dierenkliniek. Daardoor stijgen de kosten voor sterilisatie en castratie flink. Voorheen konden baasjes met een kleine portemonnee gebruik maken van die regeling. De dierenvoedselbank constateert dat huisdierbezitters behandelingen uitstellen omdat ze het niet kunnen betalen. Door de hogere kosten vreest de dierenvoedselbank dat het aantal ongewenste nestjes verder toeneemt en dat meer dieren uiteindelijk bij de opvangcentra terechtkomen. Een 26-jarige man uit Amerongen heeft 24 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk tegen zich horen eisen. De verdachte stak in september tijdens rellen op en rond het Malieveld in Den Haag een politieauto in brand. Een anti-immigratieprotest liep destijds uit de hand, niet alleen op het Malieveld, maar ook in de Haagse binnenstad. Een politieauto werd vernield en in brand gestoken. Volgens het OM toont 1700 uur aan beeldmateriaal duidelijk aan wat de verdachte die dag heeft gedaan. Anderen hadden de ramen van de politieauto vernield. De man uit Amerongen is herkend als degene die er een brandende fakkel achteraan gooide. Volgens het OM is de man met voorbedachte raden naar Den Haag gereisd. Inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug behoren tot de rijksten van de provincie. Althans, als je de bevolking als aandeelhouders zou beschouwen, want dan is het merk veel waard. Dat blijkt uit het Steden- en Strekenmerkenonderzoek 2026 van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Net zoals een bedrijfsmerk waarde vertegenwoordigt voor zijn aandeelhouders, vertegenwoordigt een gemeentemerk waarde voor zijn inwoners. En die waarde wordt berekend op basis van de bekendheid, waardering en binding die alle Nederlanders met een gemeente hebben. In Midden-Nederland vertegenwoordigt de stad Utrecht de grootste merkwaarde, gevolgd door Utrechtse Heuvelrug. In de landelijke lijst staat Utrechtse Heuvelrug op plek 29, Wijk bij Duurstede op plek 66, De Bilt op 93. Zeist en Bunnik vallen buiten de top 100.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 files in het midden van het land. Te beginnen op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij Zwolle Noord heb je 20 minuten vertraging. En dat komt door een kapotte vrachtauto. 2 rijstroken zijn hier dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Bij Epen nog een 30 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en de linker rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Burgemeester Petra Doornenbal van Wijk bij Duurstede maakt zich grote zorgen over de bedreiging aan het adres van lokale politici. Dat zei ze dinsdag in het programma U Vandaag op RTV Utrecht. Volgens de burgemeester is met de rellen van afgelopen vrijdag het hart van de democratie geraakt. De bedreigingen aan het adres van raadsleden gaat ver over de grens, gaf Doornenbal aan. Volgens haar moet er een streep getrokken worden. Tot hier en niet verder. Doornenbal zei in het programma op de zender dat de gemeente volop steun heeft aangeboden gekregen vanuit Den Haag, ook financieel. Dit kost klauwen met geld, aldus de burgemeester. Denk alleen al aan de extra bewaking bij het gemeentehuis. Natuur als vanzelfsprekend onderdeel van hoe we wonen, werken, bouwen en recreëren, ook buiten de beschermde natuurgebieden. Vanuit die gedachte heeft de provincie de Agenda Natuur Inclusief 2026-2030 opgesteld. Samen met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners is het de bedoeling om te werken aan een natuurinclusieve samenleving. Vanuit de Agenda Natuur Inclusief wordt de natuur vanaf het begin meegenomen in projecten. Het gaat dan om natuurinclusieve woningbouw, groenere school, en landbouw die ruimte biedt aan biodiversiteit. Aanleiding is de sterke afname van biodiversiteit in het landelijk gebied en in de steden. Deze raakt niet alleen planten en dieren, maar ook de kwaliteit van ons leven. Volgens de provincie kan juist de natuur bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, wateroverlast en hittestress. De Hogeschool Utrecht telt meer internationale studenten, terwijl landelijk gezien het aantal juist daalt. Met een stijging van 8,8% wijkt de hogeschool af van de landelijke trend. Hoewel uit cijfers van de internationaliseringsorganisatie Nuffic blijkt dat de groei beperkt is, behoort de Hogeschool Utrecht tot de kleine groep van instellingen waar meer internationale studenten zich gemeld hebben. Ook bij de TU Delft en de TU Eindhoven was een groei van internationale studenten te zien. De instroom van internationale studenten vlakt landelijk steeds meer af. Ook het aantal internationale studenten op de Universiteit Utrecht is afgelopen studiejaar met 3,9% gekrompen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Deze week in de Vierklank. Week voor de gezonde jeugd van start. 100 jaar waterpolo bij BZC Brandenburg. En open dag voedselbank goed bezocht. De Vierklank, wekelijks in uw brievenbus.
0: In de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks middagmix. Nu tot 1 uur The 80's Lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. In Frankrijk zijn de G7-leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon en het wordt 20 tot 25 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de 28 Groningen richting Zwolle, bij Zwolle Noord staat een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je 20 minuten. En er rijden geen treinen tussen Veenendaal Centrum en Rhenen. Dat komt door een kapotte trein en dit duurt ongeveer tot 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Het weer, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Veenendaal Centrum en Rhenen door een kapotte trein. Dit duurt tot 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
17: Straks Rob op woensdag. Nu tot 2 uur middagmix.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Burgemeester Petra Doornenbal van Wijk bij Duurstede maakt zich grote zorgen over de bedreiging aan het adres van lokale politici. Dat zei ze dinsdag in het programma U Vandaag op RTV Utrecht. Volgens de burgemeester is met de rellen van afgelopen vrijdag het hart van de democratie geraakt. De bedreiging aan het adres van raadsleden gaat ver over de grens, gaf Doornenbal aan. Volgens haar moet er een streep getrokken worden. Tot hier en niet verder. Doornenbal zei in het programma op de zender dat de gemeente volop steun heeft aangeboden gekregen vanuit Den Haag, ook financieel. Dit kost klauwen met geld, aldus de burgemeester. Denk alleen al aan de extra bewaking bij het gemeentehuis. Natuur als vanzelfsprekend onderdeel van hoe we wonen, werken, bouwen en recreëren, ook buiten de beschermde natuurgebieden. Vanuit die gedachte heeft de provincie de Agenda Natuur Inclusief 2026-2030 opgesteld. Samen met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners is het de bedoeling om te werken aan een natuurinclusieve samenleving. Vanuit de Agenda Natuur Inclusief wordt de natuur vanaf het begin meegenomen in projecten. Het gaat dan om natuurinclusieve woningbouw, groenere school en landbouw die ruimte biedt aan biodiversiteit. Aanleiding is de sterke afname van biodiversiteit in het landelijk gebied en in de steden. Deze raakt niet alleen planten en dieren, maar ook de kwaliteit van ons leven. Volgens de provincie kan juist de natuur bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, wateroverlast en hittestress. De Hogeschool Utrecht telt meer internationale studenten, terwijl landelijk gezien het aantal juist daalt. Met een stijging van 8,8% wijkt de hogeschool af van de landelijke trend. Hoewel uit cijfers van de internationaliseringsorganisatie Nuffic blijkt dat de groei beperkt is, behoort de Hogeschool Utrecht tot de kleine groep van instellingen waar meer internationale studenten zich gemeld hebben. Ook bij de TU Delft en de TU Eindhoven was een groei van internationale studenten te zien. De instroom van internationale studenten vlakt landelijk steeds meer af. Ook het aantal internationale studenten op de Universiteit Utrecht is afgelopen studiejaar met 3,9% gekrompen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
9: Met nu Rob op woensdag. Rob Achterkamp.
10: Roulette FM.
11: We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
12: You're listening to the best music you'll find anywhere.
13: Rob op woensdag.

0: Ik heb eens even voor je opgezocht wat freestyle nou eigenlijk letterlijk betekent. Nou ja, vertaald is het vrije stijl of vrije slag. Maar de definitie is als volgt. Iemand handelt, presteert of creëert zonder vastgelegde regels, vaste patronen of een vooraf uitgestippeld plan. Hè? Dat gaat gewoon over dit programma.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Nee hoor, dat is niet helemaal waar. Ook ik werk volgens een formatje. Nou ja, min of meer. Dat moet ik er nog wel even bij zeggen. Robben woensdag, 17 juni. Nog een paar dagen zondag, dan is het zover. Dan is het officieel zomer. Voor de meteorologen zitten we al in de zomer. Maar formeel is het zondag zomer. En wat mij betreft wordt het een tijdje stabiel weer. En dan bedoel ik niet stabiel slecht weer. Nee, gewoon hele mooie weken. Heel af en toe een keer een buitje, maar gewoon goed weer. Stabiel tot, laten we zeggen, de herfst. Wat? Tot eind oktober en daarna ietsje warmer. Goed idee, toch? Het hoeft voor mij echt niet continu 30 graden te zijn. Maar een graadje 4, 25, het zonnetje erbij en dan 's nachts dat buitje. Goed idee? Lijkt me wel. Dit is weer Rob op woensdag. Ik ga weer een heel uur classics voor je draaien. Zometeen uiteraard weer twee van die fantastische klassiekers van vinyl. En straks heb ik een broodje aapverhaal. Maar af en toe, heel af en toe, draai ik ook een hitje voor je. Want ook dat hoort erbij. Ik wens je veel plezier het komende uur.

0: Alleen bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik ga je mee terugnemen naar de discoperiode. Eind jaren 70, begin jaren 80 met twee enorme hits. Zometeen een groepje uit New York dat precies in die discoperiode actief was en een aantal flinke hits scoorde. Oorspronkelijk bestond het gezelschap uit drie zussen Lopez, Lillian, Louise en Carmen. Maar laatstgenoemde had er genoeg van, hield het voor gezien en er werd een mannelijke collega gezocht. En toen kwamen ook de hits. Zometeen Odyssey en Going Back to My Roots uit 1981. Maar eerst een zanger die gedurende zijn carrière behoorlijk van het padje raakte. Dat is een understatement. Dat was echter later in zijn carrière, zo in de tweede helft van de 80s en in de 90s. Hij was behoorlijk succesvol met albums als Bad en Thriller. Nou, rara, wie zou het zijn? Zijn doorbraak bleef hij in de 70s als onderdeel van de Jackson 5, maar ook zijn eerste schreden als solo-artiest waren zeer succesvol. Hij behoeft verder geen introductie, maar voor de volledigheid gaat het natuurlijk over Mr. Wacko Jacko himself, Michael Jackson. Uit 1979, Off the Wall.

Dit was dus een grote hit aan het einde van mijn middelbare schoolperiode. Ja, en dat is alweer lang geleden hoor. Odyssey, Going Back to My Roots. En de schoolexamens dit jaar zijn inmiddels ook achter de rug. En zoals ieder jaar haalt niet iedereen dat. Moet je nu nog een herexamen doen? De laatste zijn nu zo'n beetje bezig. Dan wens ik je heel veel sterkte. En ik weet nog steeds niet hoe ik het destijds heb gedaan, maar ik ben er dus schijnbaar in één keer doorheen gerold. Vraag me nog steeds af hoe dat gelukt is. Maar goed, dat is alweer lang geleden. Wat moet je doen als je een keer een leuke plaat wil aanvragen, als je wat anders te melden hebt? Nou, dan moet je even in het toetsenbord klimmen. Dat is een variatie op in de pen klimmen. Stuur mij even een e-mail. Jouw bericht op de radio@gmail.com. Dat is het e-mailadres.

0: Roulette FM.
1: Radio is not dead. It's still very much alive.
2: Hop op woensdag. Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
3: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
4: And now, a word from our sponsor.
5: No!

De mooiste klassiekers? Ja, dat zijn de klassiekers die je al een hele poos niet gehoord hebt. En deze had ik al een hele tijd niet gehoord. Mooney en Doves. Ik ga je mee terugnemen naar 1970. Precies op deze datum 56 jaar geleden. Want toen werd er namelijk octrooi aangevraagd op de Polaroid-camera. Dat klinkt als iets uit een ver verleden. Een nogal bijzondere camera waarmee je een afdrukje maakt en er komt gelijk een papiertje uit. Je wacht even een paar minuten en het papiertje verandert in een foto als een soort magie. Nou, die camera die bestaat dus nog steeds en is bezig met een revival. Er staat in Enschede een fabriekje, daar maken ze nog steeds dit fotopapier. En het apparaat is nog steeds heel erg populair, met name onder kunstenaars. Dat je het even weet, heb je nog ergens zo'n oude camera liggen. Trouwens, nieuwe zijn ook te koop. Maar gooi hem niet weg. En je kunt er dus nog steeds fotopapier voor kopen. En het is gewoon heel erg leuk, zo'n ding. Zeker. Hey, luister hier eens naar. Dit is ook uit de jaren 70. Komt het je bekend voor? Ja, hè? Maar het klinkt verschrikkelijk. Ben je met me eens, toch? Nou, dit is nou de studio-uitvoering van I Want You To Want Me van Cheap Trick. En hij is verschrikkelijk, laten we eerlijk zijn. Ik ga hem ook niet voor je draaien. Zo, uit dat ding. Ik start maar gewoon de versie voor je in die je wel kent. En dat is de live versie. Hij is wat sneller, de gitaren wat agressiever, hij klinkt wat frisser. En als je alles bij elkaar hoort, dan snap je best dat dit dus wel een hit werd. En die andere versie dus niet. Uit de tijd dat die Polaroid-camera dus mega populair was. We hebben het over 1977.

over klassiekers gesproken. Sonny en Cher uit de jaren 60 en Little Man. Ja, ze zijn samen getrouwd geweest, wist je dat? Ze waren een echtpaar en traden samen op. Waren zeer succesvol. Hebben in 10 jaar tijd meer dan 80 miljoen platen verkocht. Dat is best veel. In 1975 strandde het huwelijk en ging Cher solo verder met zeer veel succes. Ze scoorde hits tot na 2000. Hoe zou het eigenlijk met haar gaan? Ze is inmiddels 80 jaar oud. Beste leeftijd.

0: overleed op 5 augustus 2013. George Duke, een geweldenaar was het. We missen hem nog elke dag. Dit was een van zijn hits. Shine On. We gaan heel snel het broodje aan verhaal doen.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aan?
0: En ik ken iemand in Arnhem, die zal hier niet heel gelukkig mee zijn. Maar gelukkig, het is een broodje aap. In Arnhem, in een Arnhemse wijk, is een bende actief die 's nachts emmers ingraaft en daarin iets lekkers stopt voor katten. De katten vallen erin en kunnen er niet meer uit. De emmers worden leeggehaald en die arme katten, ja, die worden verwerkt in bontjassen. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Je moet mensen niet op ideeën brengen, zou ik bijna willen zeggen. Want bij mij thuis heb ik best wel veel last van loslopende katten. Maar gelukkig hebben mijn buren een hele grote hond gekocht. En sinds die tijd is het toch een heel stuk rustiger. Tot zover op Woensdag. Volgende week ben ik bij je terug met een hele nieuwe editie. Okay.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een €500 miljard uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer aan noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroep.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna €13.000 aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna €500 miljard uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het midden van het land, de meest oponthoud op de A27 van Almere naar Utrecht. Bij Bilthoven is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
10: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstroom.

0: Letter FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof heeft de kapitein zich niet onvoorzichtig gedragen. De snelboot botste in 2022 met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen dan het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met bijna 500 miljoen voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon, bij een graad of 23.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits in het midden van het land bestaat met name uit korte dagelijkse files op dit moment. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Zoals de A12 Utrecht richting Duitsland. Voor 7 naar 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A28 Utrecht richting Zwolle. Bij Amersfoort-Vathorst 9 kilometer, maar ook daar 5 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 9 kilometer en hier heb je een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand in het midden van het land. Er zijn vooral dagelijkse files die zo'n 5 minuten oponthoud veroorzaken. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Naarden staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En de meeste oponthoud op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Krax, Ben en Bert. Nu tot 7 uur Vluchtstroom.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. De schipper van de snelboot, die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling, is in hoger beroep vrijgesproken. In 2022 botste zijn snelboot in het donker op de Waddenzee op een watertaxi. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is niet zo heel veel aan de hand in het midden van het land. Deze avondspitsen staan vooral wat korte dagelijkse files, zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Voor Barneveld 5 minuten vertraging. Datzelfde geldt voor de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Voor Den Dolder 10 minuten oponthoud. En tenslotte de meeste vertraging zien we op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 12 kilometer langsrijdend stilstaan. En dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.
3: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose. Flapping like a hummingbird, I'm nervous 'cause I'm

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessel-Gus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu korter in het midden van het land. Wat toch opvalt is de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 10 kilometer file rijdt met een kwartier oponthoud. En de N302 Harderwijk richting Lelystad. Voor de aansluiting met de A6 staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
0: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstroom.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. De helft gaat naar drones, de andere helft naar Amerikaanse wapens. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld en van seksistisch commentaar voorzien. Duizenden deelnemers aan de WK-pool van Scorito dreigen alsnog te moeten betalen voor hun deelname. Volgens Scorito doen ze mee via hun bedrijf en dan moeten ze een zakelijke pool afsluiten. Het weer, vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee files nog in het midden van het land. Op het begin de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten oponthoud. En de N302 Harderwijk richting Lelystad. Voor de aansluiting met de A6 staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Dit komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: up. Come on, you can get it, get it, get it,
1: get it. Roulette FM, Ear Catcher.
2: Martin Jasper, It Takes Two.
3: Hey, ik ben Martin Jasper. Dit is mijn nieuwe single, It Takes Two. En die hoor je deze week als Ear Catcher op Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
13: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
12: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
15: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dat waren de gezusters Kleeman, Lois Lane met Qualified, een liedje uit 1992. En we begonnen met een solowerk van een van de oprichters van Duran Duran, Stephen Duffy. En je hoorde Kiss Me.

0: en Ben. Op roulette en Ben.
1: Ajeto.
2: Ja, als Ajeto eenmaal de lucht in is, dan zijn Bert en Ben aan het woord. Maar vandaag wordt het anders, want Joost is hier, Joost Berendsen. En hij komt Ben vervangen, want Ben zit ergens in Amsterdam. Ik geloof in de poptempel van Amsterdam. Hij luistert naar allerlei mooie concerten daar. Dus hij kon vandaag niet, maar Joost, meer dan welkom. Ja, en gefeliciteerd, hè?
3: Ja, dankjewel. Ja, ik ben inderdaad afgestudeerd aan journalistieke opleidingen in Utrecht. Dus dat is heerlijk. Maar goed, niet het hoogtepunt van mijn week, want dat is gewoon deze uitzending natuurlijk.
2: Niet te bescheiden. Een vette 7. Je hebt het gewoon lekker gehaald en ja. Er is niks lekkers dan het te vieren. En nou ja, vandaag even live op de radio. Dus meer dan welkom. We gaan wel ongeveer het programma volgen zoals ik dat gewend ben met Ben. Maar jij hebt nu alle muziek uitgezocht en het thema is...
3: Sport.
2: Ja, en niet voor niets natuurlijk, want er is heel veel sport. We gaan het zeker hebben over voetbal. Maar voordat we dat doen, doen we nog even de WhatsApp bij roulette. Dat is 06-1614-36-88. Dus ik herhaal 06-1614-36-88. Mensen kunnen dan even rechtstreeks een appje sturen. En van alles en nog wat aan ons voorleggen.
3: Zou leuk zijn.
2: Luister, ja, we hebben natuurlijk al wat achter de rug. Hè. Laten we het maar toch even over voetbal hebben, Joost.
3: Ja.
2: Nederland-Japan.
3: Ja, wat vond je? Ja. Vond je het...
2: Luister, ik vond het zo'n... Ja, ik mag het niet zeggen natuurlijk. Ik had echt meer verwacht. Ik bedoel, we staan 1-0 voor, 1-1. En vervolgens wordt het 2-1. En ik zou zeggen, de bus ervoor.
3: Ja, dat zou je denken. Maar ik vond die oefenwedstrijden vond ik ook wel niet heel denderend.
2: Nee, dat was niet allemaal overtuigend. En in één keer verdwijnt die voorsprong als sneeuw voor de zon. Hè. En op het laatste minuut, ja, die Virgil van Dijk was wel de man of the match. Hè.
3: Ja.
2: Die heeft een geweldig kopbal en die heeft echt mooie dingen gedaan.
3: Ja.
2: Maar ja, die Nakamura, zo heet die geloof ik. Hè. Die Keito Nakamura, die zorgde voor 1-1. Ja, en toen hadden we gelukkig Summerfield. Die was geloof ik nog ingevallen of wat? Hoe was het ook?
3: Ja, die stond volgens mij wel aan de basis. Maar wat een uitvinding is dat inderdaad. Ik was helemaal niet zo op de hoogte van hem. Ik ken hem wel een beetje als voetballer. Maar
2: te weinig, hè?
3: Te weinig. En hij is gedegradeerd dit seizoen met volgens mij West Ham United.
2: Ja.
3: Uit de Premier League.
2: Ja.
3: Dus dan denk je toch, nou ja...
2: Hoe goed is hij Summerfield eigenlijk?
3: Is zien wat dat gaat brengen op het WK.
2: Ja, ja.
3: Maar dat viel inderdaad... Dat was een lichtpuntje in deze wedstrijd.
2: Een fraaie individuele actie en een dito schot. Dus iedereen was weer blij. Ja, totdat die Ogawa.
3: Ja.
2: Die Koki Ogawa. Ja, die schopte gewoon gelijk, joh. 2-2. Ja. Ja, ik vond het heel jammer. Ja, en dan gaat in één keer die media los, hè. Dan wordt Memphis Depay, die is ingebracht. Maar die werd er gewoon helemaal verguisd, hè.
3: Ja, maar dat... Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat ook heel makkelijk altijd. Iedereen duikt er meteen bovenop en weet het allemaal beter. Dan denk ik, ja... Als jullie het zo goed weten, waarom zijn jullie dan niet de bondscoach op het WK nu?
2: Hij heeft hele mooie dingen gedaan, maar ik denk wel dat Memphis Depay de houdbaarheidsdatum al is overschreden.
3: Nou ja, hij komt natuurlijk, Corinthians, in Brazilië komt hij van een blessure terug.
2: Ja,
3: en dan
2: is
3: hij nog niet helemaal fit en dan nemen ze hem toch mee naar het WK.
2: Ja.
3: Goed.
2: Het is wat het is. En,
3: het is
2: die,
3: wat is.
2: En die Verbrugge.
3: Ja.
2: Ja, die moest ook naar huis volgens de media.
3: Ja, ja.
2: De huistuin- en keukenkeeper als Verbrugge.
3: Ja, vind ik een leuke omschrijving.
2: Hij is natuurlijk niet van de SAR.
3: Nee, ja, maar... Ik vind het allemaal makkelijk
2: gezegd. Nou, laten we hopen. We hebben binnenkort Zweden-Tunesië. Die hebben we achter de rug, hè, zeg maar. 5-1 voor Zweden tegen Tunesië. Ja, heb je gekeken naar die wedstrijd?
3: Nee, maar ik begreep dat het daarna niet helemaal goed ging bij Tunesië.
2: Ja, wat hebben ze daar gedaan, joh?
3: Volgens mij hebben ze de bondscoach hebben ze eruit gedonderd tijdens het WK.
2: Het kan toch niet waar
3: zijn? Dus dat is...
2: Hey, je durft toch niet meer als bondscoach ergens op te treden. Voor je het weet, lig je eruit.
3: Nee, nou ja, dat was bij Curaçao met Dick Advocaat en Fred Rutte. En dan toch weer Dick Advocaat. Ook natuurlijk één grote soap. Dus,
2: chaos. Ja. Nou ja, luister, we hebben nog Argentinië-Algerije. Maar die hebben we wel gezien, hè?
3: Nee, ik moet eerlijk zeggen...
2: Heb je die niet gezien?
3: Nee,
2: dat was een geweldige wedstrijd.
3: Ja,
2: en daar heeft die
3: wedstrijd.
2: Messi, jongen, die heeft er gewoon 3 ingekogeld.
3: Ja, weer geloos. Dat
2: zo
3: heb ik meegekregen.
2: Mooi. Ja, die heeft echt zijn naam waargemaakt. Dan zie je van die beelden in Argentinië, Buenos Aires. En dan zie je gewoon hoe blij al die mensen zijn, joh. Ik vond het echt geweldig.
3: Ja. Denk je dat ze weer kampioen gaan worden?
2: Nou, dit is pas de eerste wedstrijd. En Algerije is nou ook niet de top van de wereld. Dus
3: dat is waar.
2: Laten we gewoon kijken. Rustig wedstrijd per wedstrijd. En dat zei hij ook. Hè. Messi zegt, ja, het is pas de eerste wedstrijd. Dus ik heb ook nog even genoten genoten van die Haaland.
3: Dat is een goede speler.
2: De Erling Haaland, ja, dat is de sterspeler van Manchester City. En ja, die heeft toch wel eventjes tegen Irak 4-1, joh. Het was echt geweldig. Dat vond ik ook wel. Zo'n stevige vent is dat. God, wat een kerel, joh. En trouwens, al die Noren zijn lang. Trouwens, wij zijn ook lang, hè. Als je nou ter vergelijking met naar Japan. Dat zijn eigenlijk hele kleine mannetjes. En verdomme, ze koppen er ook nog eentje in. Ik begrijp daar niks van.
3: Ja, zo zie je maar dat. Ja, mensen roepen misschien dat lengte altijd heel belangrijk is in het voetbal. Maar ja, nou, uiteindelijk gaat het toch om hoe je de wedstrijd speelt.
2: Ja, ja, nou ja, die Messi, ik heb ervan genoten. Ik geloof dat die man bijna 39 is.
3: Ook niet heel groot volgens mij, Messi.
2: Nee, klein mannetje, maar wat heeft hij een schot in zich, zeg. Potverdikkie. Nou ja, genoeg even over voetbal. We gaan aanstaande zaterdag weer kijken. Dan spelen we tegen Zweden. En dat begint geloof ik om een minuut of 7. Dus en dan hebben we de nacht van 25 op 26 juli. Dan spelen we tegen Tunesië. Ja,
3: nou, ga je wakker blijven?
2: Nou, 1 uur 's nachts. Ik weet het niet. Ik twijfel, maar ja, het is wel lekker om even te kijken.
3: Tuurlijk,
2: ja, wel even wakker blijven.
3: Ja, die verleiding is er wel, ja.
2: Is er wel. Hey, luister jongen, we gaan even een nummer draaien, want anders wordt het te laat. En ik wil straks nog even bellen met Alessa. Kijken of dat lukt. De andere dingen laten we even voor wat het is. Dus even kijken, we gaan een nummer draaien. Ja, ja, zeg maar, het is van Guns N' Roses, hè?
3: Ja, klopt. Dat is de eerste plaat die we gaan draaien. Het is de openingstrack van hun debuutalbum, Appetite for Destruction, uit 87. In de loop der jaren groeide dat nummer en het bijbehorende album uit tot een klassieker.
2: Kijk.
3: En ook in de sport, want het nummer wordt nog altijd veel gedraaid tijdens sportevenementen. En zo bleek ook tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal afgelopen zaterdag.
2: Ja.
3: Want daar werd Welcome to the Jungle ook gedraaid.
2: We gaan luisteren.

0: Ja, Alessa, kom er maar in. Die was al aan het praten. Hoorde je er al praten, Joost? Ze had het al. Je hoeft niet weg te gaan, hoor.
1: Ja.
0: Ze had het tegen de vriendje waarschijnlijk.
2: Oh, ja.
0: Ja, ze was live in de radio. In één keer hoorden we te praten. Oh, god. Hey, Alessa, welkom. Ja, waar zit je ergens?
2: Ja, op Sardinië dus.
0: Sardinië? Dat is een end weg. Vertel, wat doe je daar?
2: Ja, ik heb gewoon vakantie. En wij zijn hier een beetje aan het rondtoeren op de langs de westelijke kust eigenlijk. Westkust van Sardinië. Van boven naar beneden en weer terug.
0: Oh, ik kan me herinneren dat je een cursus Italiaans had gedaan. In een mooi plekje ergens in Italië. Komt dat van pas?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat echt wel heel spannend vind iedere keer. Maar ik merk wel dat ik bijna alles versta. Ik vind het alleen heel lastig om dan... ik vind het lastig om het te spreken of te praten. Terwijl ik eigenlijk wel weet wat ik dan wil zeggen of zo. Dus het is een beetje... een beetje zoeken. Het is altijd, na een week gaat het beter. Maar ja, voordat je dan weer, als het dan echt een beetje op gang komt, dan ga je eigenlijk alweer terug.
0: Ja, is ook zo. Maar wel heel goed dat je het gedaan hebt. Maar vertel eens wat over dat eiland. Hoe beleef je alles?
2: Het is heel groen. Het is wel warm nu. Het is echt graad op 30. En ik wist dat ook niet, maar juni schijnt een hele populaire maand te zijn hier op het eiland. Omdat het dan eigenlijk nog niet zo heel heet is. Hè? Mm-hmm. Dus het wordt allicht warmer. Maar nu is alles nog echt heel erg groen. En er zijn ongelooflijk veel bloemen. En die westkust, dat is een hele ruige kant eigenlijk. En ook een hele landelijke kant. Met heel veel rots en ruige kust. En weinig zandstrandjes eigenlijk. Relatief. Maar ook met bescherming van het zeeleven en het landleven. Dus er mogen geen parasolletjes komen die je kan huren. En weet je wel, dus op die manier proberen ze het ook allemaal wel een beetje in bescherming te nemen.
0: Dus je hebt een eigen parasolletje?
2: Nou, dat is heel grappig. De plekken dus we hebben tot nu toe in bed and breakfast en nu een agritourisme. Ja. Die verschaffen dat gewoon, want die weten dat natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus we waren eerst halverwege het eiland in Oristano. En dan kun je prachtige stranden, kleine strandjes weliswaar, maar prachtige kusten op de peninsula. Peninsula, dat is eigenlijk ook een soort aanhangsel, dus een soort eilandje op zich. Maar dan kun je dus bij de B&B kon je gewoon een paraplu of
0: een parasol
2: pakken uit de paraplubak. En dan ging je naar het strand. Kon je naar het strand.
0: Zijn er nog tips? Hè? Je hebt nou een beetje dat Sardinië toch redelijk in de picture. Moet je aan de westkust zijn? Moet je aan de oostkust zijn? Als je wil lezen en strandjes, waar moet je zijn?
2: Nou ja, wat ik. Kijk, ik had de tip gekregen als je zeg maar Sardinië wil, waar de sardijnen wonen en werken en zich bewegen, dan moet je aan de westkust blijven.
0: Oké.
2: En ik hoor ook hier, dus je hebt zeg maar de Costa Smeralda of zo heet dat.
0: Ja.
2: Dat is echt zien en gezien worden, maar er is hier niemand die zegt dat nog bij Sardinië hoort. Dat is allemaal. Ja, dat is zeg maar ook allemaal opgekocht. En er wonen alleen maar hele rijke mensen. En er komen ook alleen maar mensen die dus daarvan houden, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus in die zin heb ik de tip opgevolgd en bevalt dat heel erg goed.
0: Okay.
2: Aan de andere kant is het wel zo dat ook hier het toerisme wel echt zijn intrede heeft gedaan.
0: Ja.
2: En ze ook heel erg bewust zijn van het is een eiland. Dus het is allemaal niet reten goedkoop of weet je wel, dat is het allemaal niet meer. Want daar maken ze ook gewoon gebruik van en terecht hoor, daar gaat het niet om.
0: Is dus maand juni wel een goede maand of moet je toch iets eerder komen nog?
2: Ja, dat ligt er een beetje aan. Hè. Dus want het is een prachtig wandeleiland. Dan zou ik iets eerder gaan. Want het is wel echt, morgen is het bijvoorbeeld 30 graden, overmorgen wordt 32 graden. Dat is wel echt heel warm. Om te gaan.

0: Maaike.
1: Nou ja, we kunnen elkaar wel een hand geven, want morgen wordt het hier en overmorgen wordt het hier ook 30, 35 graden. Ja.
2: Bloedje heet.
1: Ja, bloedje heet.
0: Het verschil is wel dat het hier om droge warmte gaat. Hè. Het is wel echt anders dan wanneer het in Nederland 30, 31 graden is.
1: Oké. Okay.
0: Want dat is allemaal zo klammig als we dan... Ja, ik weet niet of je dat zo ervaart, maar ik vind het hier wel echt een ander soort warmte.
1: Hey, altijd een beetje wind op de Sardinië?
0: Ja. Ja, zeker. Ja, dat is wel lekker. Dat maakt het ook behagelijk. Of in ieder geval, ja, precies. En die westkust ligt dus aan open zee, hè. Dus ik bedoel, de oostkust heb je natuurlijk, zeg maar, ligt ook aan zee. Maar dan heb je het land Italië zelf aan de overkant liggen. Hey, terwijl aan deze kant is het open.
1: Oké. Nou, we zijn 10 minuten verder. Ik moet naar het nieuws. Hey, Aless, nog een klein vraagje. Sardinië, kan je daar sardientjes eten of komt het daar niet vandaan?
0: Nou, je kunt hier vast sardientjes eten. En weet je wat ook hier kan?
1: Nou?
0: Gewoon voetbal kijken. Dus dat hebben we ook gewoon gedaan, hè?
1: Nou, heel goed, heel goed. Hey, we moeten afscheid nemen. Hartelijk dank dat je even aan de lijn wilde komen. En volgende week ben je er weer, hè?
0: Volgende week ben ik er gewoon weer.
1: Oké, groetjes, hè? En groetjes aan Wout ook. Doei, doei.
0: Zal ik doen.
1: Doei.
0: Doei.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: Burgemeester Petra Doornenbal van Wijk bij Duurstede maakt zich grote zorgen over de bedreiging aan het adres van lokale politici. Dat zei ze dinsdag in het programma U Vandaag op RTV Utrecht. Volgens de burgemeester is met de rellen van afgelopen vrijdag het hart van de democratie geraakt. De bedreiging aan het adres van raadsleden gaat ver over de grens, gaf Doornenbal aan. Volgens haar moet er een streep getrokken worden. Tot hier en niet verder. Doornenbal zei in het programma op de zender dat de gemeente volop steun heeft aangeboden gekregen vanuit Den Haag, ook financieel. Dit kost klauwen met geld, aldus de burgemeester. Denk alleen al aan de extra bewaking bij het gemeentehuis. Natuur als vanzelfsprekend onderdeel van hoe we wonen, werken, bouwen en recreëren, ook buiten de beschermde natuurgebieden. Vanuit die gedachte heeft de provincie de Agenda Natuur Inclusief 2026-2030 opgesteld. Samen met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners is het de bedoeling om te werken aan een natuurinclusieve samenleving. Vanuit de Agenda Natuur Inclusief wordt de natuur vanaf het begin meegenomen in projecten. Het gaat dan om natuurinclusieve woningbouw, groenere school en landbouw die ruimte biedt aan biodiversiteit. Aanleiding is de sterke afname van biodiversiteit in het landelijk gebied en in de steden. Deze raakt niet alleen planten en dieren, maar ook de kwaliteit van ons leven. Volgens de provincie kan juist de natuur bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, wateroverlast en hittestress. De Hogeschool Utrecht telt meer internationale studenten, terwijl landelijk gezien het aantal juist daalt. Met een stijging van 8,8% wijkt de hogeschool af van de landelijke trend. Hoewel uit cijfers van de internationaliseringsorganisatie Nuffic blijkt dat de groei beperkt is, behoort de Hogeschool Utrecht tot de kleine groep van instellingen waar meer internationale studenten zich gemeld hebben. Ook bij de TU Delft en de TU Eindhoven was een groei van internationale studenten te zien. De instroom van internationale studenten vlakt landelijk steeds meer af. Ook het aantal internationale studenten op de Universiteit Utrecht is afgelopen studiejaar met 3,9% gekrompen.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, je hoorde de debuutsingle van de Brit George Ezra. En je hoorde Budapest alweer uit 2014.
1: Welkom bij Sportpodium. Mijn club op de radio. Een programma van Roulette FM. We geven allerlei leuke sportactiviteiten een podium op deze woensdagavond.
0: Ja, op deze woensdagavond hebben we aan de lijn Maarten van Brenk. Ja, Maarten die kent het korfbal van meerdere kanten. Als speler kwam hij uit op topniveau binnen het Nederlandse korfbal. En speelde hij onder meer bij clubs als Dalto en AWDTV. Daarnaast was hij eerder al actief op Nova 1. En speelde hij tegenwoordig in Midweek 2. Waarmee hij zijn sterke band met de vereniging onderstreept. Als trainer maakte hij de afgelopen jaren vooral naam in de top van het korfbal. Waar hij zo'n 7 jaar ervaring opdeed met hoog niveau. Dicht tegen de Korfbal League aan. Met die combinatie van ervaren speler, trainer en verenigingsman keert hij nu weer terug bij Nova als hoofdtrainer. Met de opdracht om zowel de selectie als de hele technische structuur van de club te verder te ontwikkelen. Ik zeg goedenavond Maarten.
2: Goedenavond.
0: Ja, dat is een hele mond vol. Ja, je komt uit de top van het korfbal terug naar Nova. Ja, wat zag je bij Nova waardoor je dacht, hier wil ik echt instappen?
2: Nou, de intro, dat zei eigenlijk al een beetje genoeg. Ik ben al een verenigingsman. Ik loop al heel wat jaartjes mee. Ik heb een verleden bij Nova. Ik heb een heden bij Nova. Ik kwam een vacature vrij als hoofdtrainer. Dus lijntjes en korts hadden me benaderd. En ik stapte daarin. Dus ik ben...
0: Nou, helemaal goed. Kijk, maar je hebt ook op andere clubs gespeeld. Vandaar dat ik dacht van, dit is misschien toch wel even leuk om te zien wat de verschillen zijn en waarom je Nova hebt gekozen. Maar ja, je Nova ken je natuurlijk al lang. Vind je dat Nova op korfbaltechnisch vlak nu de grote stap moet gaan zetten?
2: Eigenlijk is dat niet alleen binnen de selectie, maar ik denk binnen de gehele vereniging. Dus de structuur van eigen jeugd, kangroes, tot aan de senioren. Ik denk dat we daar vooral een doorgaande lijn in moeten krijgen. Ik denk dat we genoeg vrijwilligers hebben. Heel veel enthousiaste mensen binnen Nova. Maar die hebben ook handvatten nodig. Van hoe sta ik voor de groep? Hoe geef ik trainen? En dat niet de ene trainer het een doet en de andere trainer het ander. Maar dat je dat met elkaar een doorgaande lijn in krijgt. Dat is eigenlijk het plan. En dat we een beetje de trainers ook gaan trainen.
0: Heel goed. Je moet ze natuurlijk allemaal wel een goed idee geven hoe ze het beste kunnen aanpakken. Daar straks even over meer. Maar ja, ze zijn gedegradeerd naar de tweede klasse, hè, vorig jaar.
2: Ja, klopt. In de zaal. Ja,
0: dat moet gauw terugkomen. Of was het een net te hoge greep allemaal?
2: Nou, ik kreeg het allemaal vanaf de zijkant een beetje mee. Ik was zelf uiteraard ook heel druk met mijn eigen vereniging in Amsterdam. Ja. Maar... te hoog gegrepen. Kijk, Nova is in die zin niet een hele grote vereniging waar je put uit heel veel spelers. Het is een smalle groep. Dus als er al 1, 2, 3 afwezigen zijn, dan is het gewoon heel moeilijk op te vangen. En dat is wel vaak het verschil tussen net in de middenmoot meedraaien of aan de onderkant. En zij hadden de pech, maar ik zie zeker mogelijkheden binnen deze huidige groep.
0: Ja, 300 leden las ik. Dus heel veel jeugd. Of hoe zit de leeftijden verdeeld?
2: Ja, nee, zeker. Nova is denk ik al jarenlang op de goede weg. Kijk, een gezonde vereniging, zeg ik altijd, is de piramide aan de onderkant breed. Dus veel jeugd. En dat was, voorheen was het wel eens anders. Hadden we heel veel senioren eigenlijk. En minder jeugd. En dat is eigenlijk nu wel heel gezond, heel stabiel. Daar heeft Nova heel goed op ingezet. Met onder meer een kangoeroeclub, dus voor de allerjongsten. Dat is eigenlijk van 4 tot 6 jaar die al bezig gaan met het korfbal / spellen doen. En daar heeft Nova heel wat jaren geleden op ingezet. Daar plukken ze nu eigenlijk de vruchten van.
0: Ja, ik was niet zo lang geleden was ik op de club. En ik zag daar toch ongelooflijk enthousiaste kinderen allemaal. Die daar in een rijtje liepen en op die korfballen met die ballen erin gooiden. Ik vond het echt geweldig.
2: Nee, zeker. En dat is denk ik ook het kracht van korf van het algemeen, hoor. Het is echt een warme sport. De jongens en meiden door elkaar heen. En Nova blinkt er wel echt in uit. Die hebben een hoop enthousiaste betrokken ouders, vrijwilligers. Nou, zoals bij korf altijd een beetje gaat, hè. Generatie op generatie. Ja, vrienden onderling. Familie, en dan heb je kinderen rondlopen. Ja. En dat is echt een familiesport. En vandaar ook, hè, mijn kinderen lopen er rond. Ik heb de goede vrienden en kennissen rondlopen. Die hebben ook weer kinderen. Dus zodoende dan is dat genieten op zo'n zaterdag.
0: Ja, het is best een sport waar heel veel mensen lid van zijn. Het is een van de grotere sportclubs ook in Nederland. Ja. Hey, nog even terug naar de selectie. Hè. Je moet die trainen, maar ook trainers opleiden. Ja, wat mis je vaak bij jeugdtrainers of in, binnen verenigingen?
2: Nou, wat je mist. Kijk, je hebt gewoon. Kijk, je bent eigenlijk niet opgeleid om voor een groep te staan. Ja, het zijn zeg maar. Het is zeg maar over het algemeen jeugd of daarin. Die hebben vaak ook iemand nodig, een volwassen iemand of een ervaren iemand. Die vooral het pedagogische gedeelte toch wel een beetje aan kan pakken. Ja, want het is niet alleen het inhoudelijke gedeelte, maar ook hoe sta ik voor een groep en hoe enthousiasmeer ik de kinderen en hoe hou ik de aandacht van de kinderen erbij. En ja, ik denk dat dat hele belangrijke dingen zijn. En hoe geef ik nou echt trainen? En ik denk dat er echt wel genoeg enthousiaste jeugdleden zijn, oudere leden die echt wel enthousiast zijn, maar echt gewoon de vraag hebben van hoe doe ik dat nou het beste? Hoe geef ik nou echt op de inhoud en hoe sta ik voor de groep? En ik denk dat ze daar gewoon wel wat handvatten voor nodig hebben. Hè? Dat je meer gezamenlijk het gaat coördineren, dus meer teams tegelijk. Dat je trainerscoördinatoren gaat krijgen die dat weer begeleiden en sturen. Dat je een beetje structuur gaat krijgen binnen de hele vereniging.
0: Ja, het gaat dus niet alleen om pedagogisch vlak, hè, hoe je het aanpakt. Maar je moet ook zorgen dat er één duidelijke speelstijl komt. En ja, dan moet je eigenlijk trainen trainers, hè?
2: Ja, nee, zeker. Ja, nu is het mooie, hè? Het staat niet allemaal vastgepind in hoe je precies moet spelen of binnen één methode. Maar het is wel fijn, wat ik al eerder aangaf, is dat je al in de jeugd begint met bepaalde principes. Hè? En ik ben er persoonlijk heel erg van dat kinderen vooral veel bewegen. Hè? Plezier is denk ik echt wel een hele belangrijke. Veel balcontacten hebben, vaak aan de beurt komen, weinig stil hoeven te staan. Ja, ja, ja. Daardoor hebben ze minder tijd om zich te gaan vervelen en ander gedrag te vertonen. Aandacht erbij houden. Ja,
0: Het brengt me eigenlijk op de volgende vraag. Hè. Wat vind je eigenlijk de belangrijkste eigenschappen van een goede trainer?
2: De belangrijkste eigenschap, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Hè? Ja, want voor de ene speler of kind werkt, dat werkt voor de ander wellicht niet. Maar persoonlijk vind ik echt wel het stukje vertrouwen, echt de band aangaan. Ja. Of het nou met een oudere speler is of met het jonge kind. De relatie eigenlijk met elkaar, het vertrouwen. Want je kan nog zoveel kennis hebben, maar op het moment dat je dat, ik zie het als een wiskundeleraar, die heeft heel veel kennis, maar als hij het niet over kan brengen op de groep, ja, dan werkt dat niet altijd samen. En zo zie ik dat eigenlijk ook binnen het korfbal. Het vertrouwen, de band die je met elkaar hebt, het aanspreken, de aandacht die je eigenlijk aan elkaar geeft, dat is denk ik een hele belangrijke voorwaarde als trainer die je hebt.
0: Ja, heel helder, heel helder. Kijk, jouw gezin is ook sterk betrokken bij Nova. Hoe bijzonder is het eigenlijk om samen als familie onderdeel te zijn van zo'n vereniging?
2: Ja, ik denk dat wij daar niet een uitzondering in zijn. Dat zie je ook zowel bij Nova ook als bij andere verenigingen. Hè. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld ook alweer een korfbal verleden. Mijn broers, nou ja, dan is dat balletje snel gelegd. En dat is ook wel, zie je binnen Nova ook. Ja, dat maakt het mooi. Ik heb mijn vrouw daar ontmoet, ja. Bij Nova. Inmiddels hebben kinderen die bij Nova rondlopen. Dus dat is natuurlijk heel uniek. En dat geeft ook wel extra lading, een extra... Ja, meerwaarde eigenlijk om ook voor Nova iets te betekenen. En dat is mooi.
0: Ja, geweldig. Wanneer is jouw eerste seizoen bij Nova voor jou persoonlijk geslaagd als trainer?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik vind vooral de verbinding heel erg belangrijk. Dat mensen vooral plezier halen uit datgene. Ja. Dat ze met plezier naar trainen komen. En kijk, ik werk graag met gemotiveerde mensen. Ik ben zelf ook een gemotiveerd iemand. Dat los van het resultaat, maar dat je achteraf kan zeggen tegen elkaar, jongens, we hebben er gewoon heel veel of bijna alles aan gedaan om tot een resultaat te komen. En ik denk dat die motivatie heel erg belangrijk is. Nou, dat koppel je natuurlijk met plezier en dan komen de prestaties vanzelf. Maar en dat zie ik nu eigenlijk aan de voorkant al, want ik ben al wat weken / maanden al bezig binnen de vereniging. Oh, okay. Niet alleen binnen de lijnen, maar ook buiten de lijnen. Als je ziet hoeveel enthousiaste mensen rondlopen binnen vereniging, hoeveel energie wat mij nu al geeft. Ja, dus het kost niet alleen energie. Je gaat er niet alleen tijd in investeren, maar je krijgt ook heel veel energie voor terug. Ja. En dat is denk ik het beste antwoord die ik kan geven.
0: Ja, heel goed, heel goed. Nou, stel, we spreken elkaar over 3 jaar weer. Wat hoop je dan dat de mensen zeggen over Nova onder Maarten van Brenk?
2: Nou, laat ik vooropstellen dat ik hierin niet centraal ben. Ik ben maar een poppetje hierin. Kijk, natuurlijk ben ik wat ervaring mee en hartstikke leuk. En ik heb natuurlijk al eerder een verleden. Ik heb al met een aantal jongens en meiden al samen mogen werken. Toen ze wat jonger waren.
3: Ja.
2: En toen wat ik toen de tijd terugkreeg is dat, met name die verbinding, dat ze dat erg waardeerden. Ja, we hebben daarnaast ook leuke resultaten toen de tijd geboekt. Maar daarin, ja, ik ben een onderdeel. Hè. Uiteindelijk moeten spelers het doen. Doe je dat met een hele vereniging van de barmensen. Mensen die fluiten tot aan, noem maar op, iedereen. Ik wil niemand daarin tekort doen. En ik ben dan een onderdeel op het technisch vlak. Voor mij is het niet belangrijk dat ik hierin leidend ben. Dat ik op een bepaalde manier word erin. Hè. Natuurlijk hartstikke leuk, maar... Nee, zo zie ik dat niet.
0: Helder. Je wil graag dat mensen plezier houden. Je wil graag een verbinder zijn. Je wil graag dat mensen enthousiast komen. En dat ze er laten blijken dat ze gewoon het spel hartstikke leuk vinden om te spelen.
2: Ja.
0: Als je één ding direct zou willen meegeven aan de jeugdspelers van Nova, wat zou dat zijn?
2: Ja, ik gewoon dat je echt gemotiveerd bent. Dat je, ik betrek toch vaak ook sport een beetje met de maatschappij. Je ziet in de maatschappij ook wel snel het stukje opgeven, dingen saai vinden. En ik hoop gewoon dat de spanningsboog is vaak een beetje laag, de concentratie. Dat zie ik. Ik ben toevallig ook gymdocent. Ja. Ik werk in het onderwijs. Dus ik werk veel met mensen, met kinderen.
3: Ja.
2: En ik zie dat het grappig is. Dat binnen het korfbal echt... dat soort facetten zie je dan ook wel eens terugkomen op een trainingsveld of dingen. En ik hoop gewoon dat door de algehele niveau, door iedereen daarin mee te krijgen. Hè. Ik zeg altijd, we stappen op een trein. Ik hoop dat iedereen instapt. Van jong tot oud, van binnen tot buiten de lijnen. En dat iedereen enthousiast raakt.
3: Dat gaat onder jouw leiding vast gebeuren, want je bent zelf al zo enthousiast. Dus dan zal je zien dat het enthousiasme van jou ook over wordt gebracht op de kinderen en de jongeren. Hey, nog plaatsen voor nieuwe leden? Is 300 genoeg of kunnen nog steeds kinderen zich opgeven?
2: Nee, ja, absoluut. Hartstikke graag zelfs. Kijk, Nova is geen club die actief spelers benadert. Dat vind ik ook iets heel moois. Ze doen het echt met eigen mensen ook.
3: Ja.
2: Maar uiteraard ben je altijd welkom. Jeugd, selectie, wat ik al eerder aangaf, de spoeling kan wel eens dun zijn. als ik een oproepje mag doen, mensen,
3: tuurlijk.
2: Kom naar Nova. Ja. Het is een geweldige vereniging. Dus kom een keer kijken, zou ik zeggen.
0: Je hebt een mooi verhaal gehouden, ook over de stijl en over hoe je het wil aanpakken bij Nova. Ik denk dat ze beren blij zijn dat je dit allemaal weer gaat aanpakken. Sterker nog, je bent al begonnen. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit interview. En ik hoop van harte dat er ook weer nieuwe leden bijkomen. Maar ik begrijp, het is al een hele gezellig en een ontzettende familieclub. Dus ik wens je in de toekomst heel veel succes daar.
2: Ja, jullie ook bedankt.
3: Dank je wel.
2: Goedenavond nog.
3: Yo,
2: super. Oké, doeg.

0: Gene Kelly en Frank Sinatra, dat is lang geleden.
1: Ja, is dat een bekend nummer? Jij hebt het, komt uit jouw koken volgens mij.
0: Ja.
1: Heel goed. Ja, Take Me Out to the Ball Game. En dan hebben ze het natuurlijk over het enorm populaire baseball in Amerika. En Frank Sinatra, Gene Kelly, dat zijn natuurlijk twee iconen uit de Amerikaanse entertainmentindustrie van de vorige eeuw. En die maakten deze plaat in 1949. Want toen maakten ze ook samen de musical romcom met dezelfde titel.
0: Zo.
1: Dus zo zie je. We gaan even lekker knallen. Knallen het uurtje uit. In 1982 leverde de Amerikaanse band Survivor namelijk een bijdrage aan de soundtrack voor het derde deel in de filmfranchise Rocky. Waarin acteur Sylvester Stallone de beroemde bokser speelt. En wat wel grappig is, aanvankelijk wilde Stallone Another One Bites the Dust van Queen gebruiken.
0: Echt waar?
1: Ja, maar daar zat Queen blijkbaar niet op te wachten. Dus toen is hij naar de mannen van Survivor gegaan. En heeft hij gezegd, jongens, kunnen jullie een mooie plaat maken voor bij mijn film? Nou ja, en de rest is geschiedenis.
0: Komt-ie.

0: Ja, dit is echt muziek om een bokswedstrijd te beginnen.
1: Heerlijk, wat een plaat, hè?
0: Jongen. Die komen ze al boksend al zo, de tapijten in het grote stadion naar binnen en dan hop ik idee.
1: Je ziet het helemaal voor je, ja.
0: Absoluut.
1: We hebben dit uur nog eentje in het thema sport, waar we natuurlijk nummers in draaien vanavond.
0: Ja, vertel.
1: In 1996 organiseerde het Verenigd Koninkrijk het EK voetbal en het resulteerde in een plaat die nog altijd onlosmakelijk verbonden is met het Engelse voetbal. De Engelse comedians David Biddle en Frank Sinner werkte samen met de Britse rockband The Lightning Seeds. En het resultaat was Three Lions. Een directe verwijzing naar het logo van het Engelse team natuurlijk. En grappig genoeg gaat het nummer niet over winnen, maar wordt er vooral gezongen over de teleurstellende resultaten van Engeland op grote toernooien.
0: Oh.
1: Dus we gaan luisteren naar Three Lions. Ik ben benieuwd hoe ze dit WK gaan presteren.
2: Game. We're not creative enough.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Deze week in de Vierklank, week voor de gezonde jeugd van start. 100 jaar waterpolo bij BZC Brandenburg en open dag voedselbank goed bezocht. De Vierklank, wekelijks in uw brievenbus.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
10: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
11: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
10: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
9: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessilkus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna €13.000 aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
13: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dat was Black Horse and the Cherry Tree van Katie Tunstall. Ja, de Schotse singer-songwriter Katie Tunstall was voor de Black Horse and the Cherry Tree. Haalde ze inspiratie uit haar vakantie in Griekenland. Een zwart paard dravend door de olijfboomgaard. Zijn jullie er klaar voor?

0: we hebben nogal wat interviewtjes. Ook nu weer even strakjes. We hebben even wat korte actualiteitjes. We moeten het zeker even hebben over kunstenaar, programmamaker en stemacteur
1: Wim T. Schippers.
0: Heel goed, ja.
1: Hij is een legende.
0: Ja, ja. 83 jaar is hij geworden overleden. Ik zag op het journaal dat hij zo'n pindakaasvloer had gemaakt. Heb je dat?
1: Ja, dat had ik ook gezien. Nou, kijk, ik ken hem natuurlijk vooral, uit Sesamstraat. Ja. Dat is voor mij, mensen van mijn leeftijd, denk ik, het meest tastbare. Maar goed,
0: Bert en Ernie, ja.
1: Ja. Maar voor jou nog veel meer, denk ik.
0: Ja, luister, hij was al in de jaren 60 een raar man. Het was een beetje een rare kunstenaar. En hij deed dingen waarvan iedereen dacht, wat is dit, joh? Had hij een event georganiseerd en dan kwam het hele pers kwam erop af. En wat gaat er dan gebeuren? En dan gooide hij wat flessen limonade erin of leeg in het water. En hij zegt, ja, dit is het dan. En die mensen waren helemaal verbouwereerd. Ja, maar wat vindt u daar nu van? Ja, je vraagt aan een boom toch ook niet hoe die zich voelt? Oh, God. Hij was zo raar, maar vreemd. Of het is misschien ook wel een hele intelligente en ver voor zijn tijd uit mannetje.
1: Lekker tegendraads.
0: Tegendraads was hij. Hij was echt anders dan alle anderen. Ja, en hij heeft ook voor het programma, ja, Hoepla zal jou niks zeggen. Maar dat was een programma, ik geloof jij welk jaar was Hoepla? Dan kijk eens eventjes.
1: Ik had het net even gegoogeld snel, maar 1967.
0: 67, joh, ja. Had hij Hoepla. Ja, en de mensen zullen het zich niet meer herinneren, maar je had daar Phil Bloem. En Phil Bloem was de eerste naakte vrouw op de Nederlandse televisie. Nou, dat was een schok in christelijk Nederland.
1: Kan jij je dat nog herinneren, of niet?
0: Zeker kan ik me dat nog herinneren. Ik was 76, ja, dat was ik toch al, zeg maar, de leeftijd dat je rode oortjes kreeg. Dus het was, ja, ze zat op een stoel.
1: Ja.
0: En het was, nou ja, niet dat er van alles gebeurde, maar ze zat daar gewoon. En ja, je keek toch van, wat gebeurt hier? En ik geloof dat mijn ouders er ook niet blij mee waren.
1: Nee, en jij dacht natuurlijk, wauw.
0: Ja, wat gebeurde? Ja, het was geweldig. Het was natuurlijk een ervaring dat je zomaar op televisie, en de televisie was nog niet zoals nu, dat iedereen televisie keek. Ja, nu kijken we trouwens nauwelijks meer, zeker de jeugd niet meer, naar televisie. Maar toen was het echt iets heel bijzonders.
1: Ja, nou ja, zijn tijd ver vooruit wat dat betreft.
0: Zeker, zeker zijn tijd ver vooruit. Ik kan me wel voorstellen dat Phil Bloem af en toe al haar kleren uittrekt, want dat ga ik morgen of overmorgen misschien ook wel doen. Ja, niet voor de televisie.
1: Nee, joh, ik dacht al, Bert, rustig aan.
0: Maar het hele land wordt vrijdag tropische temperaturen.
1: Het wordt wel warm, ja. Ja.
0: Nou ja, wel warm. Het wordt bij 35 graden, jongen.
1: Daarvoor hoef je niet naar Sicilië, blijkbaar.
0: Nee, of naar Sardinië.
1: Sardinië, daar zat
0: Sardinië,
1: ze.
0: Sardinië. Hey, luister, ja, we zullen niet te lang praten, want we hebben een eerste groep vrijwilligers is in Bilthoven gestart met de opleiding tot bermscout.
1: Bermscout?
0: Ja, ja, ik heb er ook nog nooit van gehoord, een bermscout. Ja, iemand die de bermscout. Dus, het is de bedoeling dat zij de komende maanden, die groep vrijwilligers, de komende maanden, de bermen in de gemeente monitoren om inzicht te krijgen in de biodiversiteit en de hoeveelheid nectar die beschikbaar is voor insecten.
1: Wauw.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, en Floor van der Vaart was voor ons bij de trainingsdag.
2: Zie je nu ook dat het niet één bloem is, maar een bloeiwijze. Dus dat het allemaal hele kleine bloemetjes zijn die bij elkaar.
3: Hier tegenover het gemeentehuis in de Bilt leren vrijwilligers hoe zij bermscout kunnen worden. De komende maanden gaan zij de bermen in de gemeente monitoren en de biodiversiteit in kaart brengen. Kunt u mij vertellen wat u net aan het doen was? Ik zag een loepje, ik zag een bloem.
4: Ja, we zijn aan het kijken, eigenlijk aan het determineren een beetje, om te kijken van wat voor type bloem is het nou? Want soms zitten daar soms door of ze wel of geen haartjes hebben of minder, of samengesteld als het composiet is. Dat kun je zien met een loepje.
3: Het project Bermscouts is een initiatief van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en Floron. Projectcoördinator Isabel Kruisheer vertelt wat de nieuwe bermscouts de komende tijd gaan doen.
5: Ze hebben vandaag geleerd hoe ze de kwaliteit van bermen in kaart kunnen brengen met de Nectarindex. Dat is een monitoringsmethode die is ontwikkeld door Floron en de Vlinderstichting. Dus er is een hele simpele manier om te monitoren of te meten hoeveel bloemen er in de berm staan. En dat zijn we ze vandaag aan het leren. Ze hebben net binnen uitleg gekregen, een stukje theorie. En we zijn nu buiten dat ze kunnen oefenen. En het idee is dat ze komende weken in hun eigen tijd een aantal bermen gaan monitoren. En in september gaan we dan de resultaten samen met de gemeente uitwisselen.
3: En die resultaten zijn erg belangrijk. De bermen kunnen namelijk een goede voedselbron bieden voor insecten, waar het momenteel erg slecht mee gaat.
5: En dat terwijl ze heel erg belangrijk zijn. Ze bestuiven heel veel van ons voedsel, vormen allemaal hele belangrijke, leveren allemaal belangrijke diensten voor ons. En meer bloemen in de bermen is eigenlijk een hele simpele manier om ze te ondersteunen.
3: Na het oefenen op het grasveld tegenover het gemeentehuis trekken de deelnemers de bermen in. Onder begeleiding van Stefan Walsum van Floron krijgen ze uitleg waar ze precies op moeten letten tijdens het veldwerk.
6: Ja.
7: Ja. En je ziet dat hij heeft van die randjes aan het eind van de bladeren en daarmee klimt hij zich aan andere planten omhoog.
6: Ja, ja.
7: Dus die kan heel mooi lekker boven de rest van de vegetatie uitsteken.
3: Waarom is hij ervoor gekozen om zich aan te melden om wermscout te worden?
4: Nou, ik vind het heel belangrijk dat de biodiversiteit is natuurlijk hot thema. Het gaat niet zo goed met de biodiversiteit en het is belangrijk dat we dat met z'n allen gaan verbeteren. En als je daar een bijdrage aan kan leveren als inwoner, is dat natuurlijk alleen maar mooi.
3: Want waarom dan bermen? Waarom niet bossen of andere natuurplekken? Waarom zijn bermen dan zo belangrijk?
5: Ja, bermen is zo mooi, want die zitten eigenlijk door het hele gebied. Want langs iedere weg heb je bermen. Dus je kan je voorstellen als je de bermen op een andere manier beheert, waardoor er daardoor meer bloemen staan, dat dat helemaal bloemrijke aders door zo'n gebied of door zo'n gemeente of provincie kunnen vormen. En dat is voor de bijen en insecten natuurlijk super fijn, want die willen lekker afstand afleggen. Die willen van een natuurgebied naar een natuurgebied. Dus als je alleen maar kleine gebiedjes met bloemen hebt, dan kunnen ze helemaal niet migreren. En zo langs bermen kunnen ze lekker van A naar B. En hebben ze eten onderweg.
3: De Bilt is de derde gemeente in de provincie die deelneemt aan het project. Ook Bart Edelenbos van gemeente De Bilt loopt mee.
8: Ik denk dat wij het heel belangrijk vinden, is omdat we op dit moment eigenlijk helemaal niet nog niet monitoren wat voor plantjes we eigenlijk in de bermen en in ons gras hebben zitten. En ik denk dat het als gemeente wel heel, heel belangrijk en goed is om te weten wat er groeit, zodat ze daar een beheer op kunnen aanpassen.
3: Bermscout Renate Sielman zou anderen zeker aanraden om zich ook aan te melden als vrijwilliger.
4: Je leert er zoveel van. Je krijgt respect voor de natuur. Je gaat niet, bijvoorbeeld al die auto's die in bermen staan, dat is zo slecht. Doe dat niet. Ik denk dat mensen dan veel meer respect krijgen voor natuur en er veel zorgvuldiger mee omgaan als ze zien van wat je ervoor terugkrijgt.
3: Nu doen Bunnik, Baarn en De Bilt mee. Hopen jullie dat er meer gemeentes aansluiten?
5: Zeker, er is ook heel veel interesse bij verschillende gemeenten in de provincie Utrecht. Dus ik hoop, ja, we moeten het een beetje langzaam opschalen natuurlijk. Ieder jaar een paar gemeenten erbij. En ik hoop over een paar jaar dat we in de hele provincie bermscouts hebben lopen.
0: Ja, om je de waarheid te zeggen, heb ik nog nooit van een bermscout gehoord hoor.
1: Nee, ik ook niet tot vandaag. Dus,
0: nou, wie weet zorgt er nu voor dat er meer vrijwilligers zich opgeven bij... Wij moeten ze zich opgeven. Misschien wel bij de gemeente of bij zo'n vereniging.
1: Ik vermoed dat je online meer informatie kunt vinden.
0: Landschap.
1: Maar jij zei ook orchideeën.
0: Ja, langs de weg. Dat heb ik ook bij de orchideeënkweker gehoord.
1: Oh, ja.
0: Die was vroeger in Maartensdijk. En die vertelde dat er heel veel soorten orchideeën gewoon langs de weg te vinden zijn. Dus we zijn zoveel soorten. Jij kijkt er en ik kijk er daar gewoon overheen.
1: Ja.
0: Maar vervolgens zijn die plantjes wel overal te vinden.
1: Nou, kijk aan.
0: We hebben net dat nummer gedraaid waar je nog iets over wilde vertellen.
1: We eindigden met de Three Lions inderdaad.
0: Ja, en dat was Bring Football Home.
1: Ja, daar had jij nog wat over.
0: Niet alleen maar voetbal, maar ze hadden ook rugby en cricket en tennis en weet ik veel.
1: Ja, dat is toch
0: ze
1: een beetje...
0: Ze vinden alles belangrijk in Engeland. En heel veel van die sporten claimen zij als geboren in Engeland. Dus Bring Home betekent dat je dus ook eigenlijk alle medailles verdient.
1: Dat ook, ja. Maar het is inderdaad, ze refereren ook naar het, de goede oude tijden, het grote Britse Rijk die al die sporten...
0: Gemeene beste.
1: Exact. Maar de volgende plaat, dat is iets heel anders. Dat gaat over eenzaamheid en armoede. Maar het nummer heeft zijn titel en zijn plek in deze uitzending te danken aan het laatste couplet. Daarin wordt namelijk gezongen over een bokser.
0: Ja.
1: En de single is afkomstig van het vijfde en laatste studioalbum van het wereldberoemde duo Simon & Garfunkel. En het heet De Bokser.

Uit het boek van Ray Koen Ho. Als je toch 100 wordt, kun je net zo goed gelukkig zijn. Een van de hoofdredenen waarom opgekropte gevoelens tot een uitbarsting kunnen komen, is dat je ze niet op tijd hebt geuit. Je hebt steeds kleine momenten ingehouden, maar die stapelen zich op en komen later tot uitbarsting. Je kunt op zo'n moment zelf, ten onrechte, het gevoel hebben dat je recht hebt op medeleven van anderen. Maar hoe kan iemand iets begrijpen wat je niet eerder hebt verwoord? Een gezonde relatie begint bij het creëren van een veilige plek voor elkaar, waarin je open kunt zijn en delen hoe je je voelt. Wees dus gerust genereus met de verbale uitingen van je gevoel. Dat is de eerste stap in de training van je emotionele spieren. De volgende stap is het juiste woord vinden voor dat wat je voelt.

0: Ja, Joost, ik heb echt naar dat nummer gezocht. Het in Amerika en in Canada, joh, voordat die wedstrijden beginnen, vooral baseball. Ja. Dan zingt dat hele stadion staat. Ja. En zingt dit lied uit volle borst mee. Dat is gewoon kippenvel wat je dan meemaakt. En niet alleen maar gewoon supporters, maar ook hele gezinnen zitten daar. Hè? Met cola en met burgers. Dit is één grote happening. Hè?
1: Ja, nou ja, het nummer is meer dan 50 jaar oud. Maar jij was van deze moed. Moet erin.
0: Absoluut, absoluut, ja. Moet hij erin. Moet hij erin. Ja, je hebt nog een hele mooie.
1: Ja, dit is even totaal iets anders. Maar dit is een, na de doorbraak van de Amerikaanse rockband Linkin Park begonnen rapper en zanger Mike Shinoda met een solo act onder de naam Fort Minor. En een van de succesvolste singles van zijn hip-hop project wordt nog altijd veel gedraaid bij sportwedstrijden. Denk bijvoorbeeld aan het populaire basketbal in de Verenigde Staten. Amerikaanse NBA, de nationale National Basketball Association, gebruikte deze plaat ook vaak als thema. Lied. Dus wat mij betreft, voor mij een favoriet. En hij kon niet ontbreken. Dit is Remember the Name.
0: Ja, we gaan hem zo draaien. Het zal misschien iets langer duren. Dat nieuws komt dan wat later, hè?
1: Ja, nou, daar moeten de mensen nog maar even op wachten. Maar het is het waard, vind ik.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: De dierenvoedselbank in Zeist maakt zich zorgen over het stoppen van een kortingsregeling bij een dierenkliniek. Daardoor stijgen de kosten voor sterilisatie en castratie flink. Voorheen konden baasjes met een kleine portemonnee gebruik maken van die regeling. De dierenvoedselbank constateert dat huisdierbezitters behandelingen uitstellen omdat ze het niet kunnen betalen. Door de hogere kosten vreest de dierenvoedselbank dat het aantal ongewenste nestjes verder toeneemt en dat meer dieren uiteindelijk bij de opvangcentra terechtkomen. Een 26-jarige man uit Amerongen heeft 24 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk tegen zich horen eisen. De verdachte stak in september tijdens rellen op en rond het Malieveld in Den Haag een politieauto in brand. Een anti-immigratieprotest liep destijds uit de hand, niet alleen op het Malieveld, maar ook in de Haagse binnenstad. Een politieauto werd vernield en in brand gestoken. Volgens het OM toont 1700 uur aan beeldmateriaal duidelijk aan wat de verdachte die dag heeft gedaan. Anderen hadden de ramen van de politieauto vernield. De man uit Amerongen is herkend als degene die er een brandende fakkel achteraan gooide. Volgens het OM is de man met voorbedachte raden naar Den Haag gereisd. Inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug behoren tot de rijkste van de provincie. Althans, als je de bevolking als aandeelhouders zou beschouwen, want dan is het merk veel waard. Dat blijkt uit het Steden- en Strekenmerkenonderzoek 2026 van Hendrik Bierda Brand Consultancy. Net zoals een bedrijfsmerk waarde vertegenwoordigt voor zijn aandeelhouders, vertegenwoordigt een gemeentemerk waarde voor zijn inwoners. En die waarde wordt berekend op basis van de bekendheid, waardering en binding die alle Nederlanders met een gemeente hebben. In Midden-Nederland vertegenwoordigt de stad Utrecht de grootste merkwaarde, gevolgd door Utrechtse Heuvelrug. In de landelijke lijst staat Utrechtse Heuvelrug op plek 29, Wijk bij Duurstede op plek 66, De Bilt op 93. Zeist en Bunnik vallen buiten de top 100.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: dat is een nummer van Liewe Albertsma uit Weesp. Beter bekend als Wolf. Een liedje uit 2018, All Things Under the Sun.
1: Ja, prachtige plaat. Maar we gaan nog iets anders luisteren. En ja, jij kende deze niet, maar ik denk zodra je hem hoort, dat je precies weet waar het heen gaat.
0: Oké.
1: Met dit nummer wat we gaan draaien, brak de Amerikaanse rockmuzikant Jack White in 2003 door als de zanger en gitarist van het duo The White Stripes. En naar verluid wilde hij de plaat eigenlijk bewaren voor het geval hij ooit gevraagd zou worden om mee te werken aan de soundtrack van een James Bond film.
0: Oh?
1: Ja, kijk aan. Gelukkig voor ons allemaal en ook voor heel veel sportfans besloot hij uiteindelijk toch om het met de wereld te delen. We gaan luisteren naar Seven Nation Army.

0: Ja, Joost, moet ik me nou voorstellen dat zo'n heel stadion keihard...
1: Dat refrein, die melodie inderdaad meeloopt te schreeuwen.
0: Ja, ja, dat is fantastisch.
1: Toch prachtig, toch?
0: Fantastisch, fantastisch. Ik kende het nummer, maar ik heb het nooit gezien dat zo'n stadion helemaal meedoet. Ja. Maar dat is dus een ervaring die je nooit meer vergeet.
1: Fenomenaal.
0: Hé, daar komt-ie.
2: Yo, welke artiest zijn we deze keer verloren? Kom er maar in, Ben.
0: Ja, Ben komt er niet in, maar Joost komt erin. Ja, Joost, welke artiest hebben wij verloren?
1: Nou ja, het gaat normaal om inderdaad afgelopen week. En we hebben het natuurlijk even over Wint Schippers gehad natuurlijk. Ja, ja. En ik besloot toch wat verder terug te gaan in de tijd. Niet heel ver, maar ja, het is iedereen wel eens overkomen. Je bent op zoek naar artiest of plaat waar je vroeger veel naar hebt geluisterd. En dan kom je ineens achter dat die persoon is overleden.
0: Oei.
1: Ja, dat is toch minder. Dat overkwam mij toen ik op zoek ging naar platen in het thema sport.
0: Ja.
1: Ik heb veel geluisterd naar de Amerikaanse band Cake. En hun bekendste single is The Distance uit 1996.
0: Ja.
1: En nou, het nummer gaat onder andere over motorsport en het eindeloos najagen van succes. Dus, en dat werd geschreven door gitarist Greg Brown. Hij had veel invloed op het succes ook van de band. Maar goed, bij het opzoeken van dat nummer kwam ik er dus achter dat hij 4 maanden geleden op 56-jarige leeftijd is overleden. Ontzettend jong. En dat, ja, dat maakt dan toch wel indruk op je. Dus nou goed, hier op Roulette FM nu ja, Cake met The Distance.
3: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

0: Het gaat dus over motorrijden en carrière maken.
1: Ja, en motorsport inderdaad. En het eindeloos najagen van succes. En misschien ook wel de zinloosheid daarvan. Kon het je een beetje bekoren?
0: Ja, zeker. Het is wel weer muziek dat ik niet helemaal kende, die Kane. Maar het is wel heel fijn dat je het hebt opgezocht.
1: Ja, en, Cake. Ik zou...
0: Of Cake, ja.
1: Ga luisteren. Het is een hele toffe band, als je het mij vraagt. Ja. Een andere hele toffe band. En we gaan toch nog eventjes een beetje knallen, hè Bert.
2: Tuurlijk, helemaal.
1: Ja, in 1980 kwam het Australische AC/DC op de proppen met hun album Back in Black. En dat is na Thriller van Michael Jackson nog altijd het best verkochte album ter wereld.
0: Echt waar.
1: Moet je nagaan. Nou, op deze plaats stond een single die anno 2026 nog altijd wordt gespeeld om het publiek en sporters een beetje op te zwepen bij allerlei sportwedstrijden en evenementen. We gaan luisteren naar AC/DC Hell's Bells.

0: Avicii, Empizig, AC/DC. Wat een band. Niet alleen Australiërs, maar ook Engelsen ertussen.
1: Ja, in de loop der jaren is de line-up ook een aantal keer veranderd. Ik weet in ieder geval dat de zanger die je net hoorde, die kwam uit Engeland. Die verving de originele zanger nadat hij volgens mij in 79 overleed aan alcoholvergiftiging of iets dergelijks. Ellendig. Maar goed, iedereen is wel weer even lekker wakker geschud zo aan het einde, denk ik.
0: Zeker, AC/DC, daar blijf je wel wakker bij. Hey, die bells, waar kwamen die nou vandaan?
1: Ja, dat is ook nog wel een grappig verhaal inderdaad. Dat hebben ze dus opgenomen, de bel die je dan aan het begin hoorde. Ja. Dat was dus een klok, een bronzen klok van 900 kilo.
0: Zo.
1: En die hebben ze dus ergens in Engeland hebben ze die opgenomen.
0: Ja.
1: En op die manier hebben ze dat toegevoegd aan dat nummer. Dat is toch wel bijzonder. Of die klok kwam uit Engeland, volgens mij. Nou ja, zo zie je maar. Dat soort elementen, dat stop je er dan ook maar gewoon in.
0: Hey, geweldig. Ja, wisten we ook niet. Maar het is toch altijd leuk om een beetje de achtergrond van die nummers te weten en te kennen. Dat doe je prima. Ja, luister. Ja, Joost, jij was hier zomaar even vrij in de muziekkeuze. Ben je blij met...
1: Ik vond het leuk. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. Ja, ik moet natuurlijk wel een beetje op de winkel passen voor Ben. Ik wilde hem natuurlijk niet teleurstellen. Want volgens mij is het de eerste keer dat iemand anders die muziek samenstelt.
0: Ja, dus, ja, meestal doet Ben dat. En die heeft dan gelijk zijn stempel gedrukt op het programma. Maar nu ben jij het en je hebt het uitstekend gedaan. Ja, en een diploma gehaald en zomaar even live in de uitzending.
1: Dat inderdaad.
0: Met hele mooie muziek. En sport was een leuke item.
1: Was een leuk item, ja. Ja, zeker. Dus ik vond het hartstikke leuk. En net als altijd, ik vond het een eer om weer aan te mogen schuiven vanavond.
0: Ja, nou, heel goed. Ja, we hebben het...
1: We hebben een beller volgens mij.
0: Maar kunnen we nou niet opnemen.
1: Sorry, die kunnen we niet opnemen, nee.
0: We zijn nu even een beetje aan het einde van terechtgekomen. Sardinië. Ga je daar op vakantie, denk je?
1: Ja, maar niet daarheen. Ik ga naar Frankrijk gewoon lekker kamperen en zo.
0: Okay,
1: en daarna nog naar Duitsland met de trein. Dus,
0: genoeg te doen deze
1: genoeg
0: vakantie.
1: Te doen, ja.
0: Ja, Sardinië is wel een droog eiland, als ik het zo hoor. Wel veel bloemen, maar wel heel warm ook. Hè?
1: Ja, ik denk niet. Ja, ik begreep dat je wat eerder moet gaan, omdat het anders en te druk is. En te warm is.
0: Ja, het is ook ontdekt door allemaal toeristen. En niet iedereen is er altijd zo laaiend enthousiast over. Maar goed, het staat nog wel op een lijstje dat ik, als ik daar in de buurt ben...
1: Ga je even langs.
0: Kijkje gaan nemen.
1: Heel goed.
0: Hey, die Maarten van Brink, moet ik zeggen. Dat was degene die volley, of dat hele, hoe noem je dat, korfbal.
1: Korfbal Nova, ja. Goed verhaal.
0: Ja, vond ik wel. Deed hij heel goed. Ja. En ik geloof dat hij heel veel mensen ook, en vooral jongelui, enthousiast maakt. En ze echt wil betrekken bij die sport. Korfbal, mooi. Ik ben er geweest, hè, met Sportpodium. Ja. Ik heb daar een film gemaakt ook over zeg maar de duurzaamheid van het clubhuis.
1: Ja.
0: Dat hebben ze ontzettend goed gedaan. Ze zijn tweede geworden. Ja. Hebben ze een tweede prijs gewonnen daarmee. Dat was echt geweldig. Ze hebben ook een voorbeeld gehad aan Vordaan, de hockeyclub. Die heeft ook ontzettend best gedaan. Wie weet, kunnen die volgend jaar meedoen aan die prijs.
1: Ja, ik ben er geweest met een sportdag een keer op een blauwe maandag bij Nova. Een leuke club inderdaad.
0: Heel gezellig. Ja. En ik heb toen die kinderen ook gezien. Nou, zo leuk. Jongens en meiden door elkaar. En niet jongens apart en meisjes apart, maar gewoon dat het gewoon gezamenlijk is. Dat is echt
1: heerlijk.
0: Zeeleuk. Ja, en ik had nog nooit gehoord van een bermscout.
1: Een bermscout? Ja, nee, dat had ik ook nog nooit van gehoord.
0: Lijkt me ook nog wel een link beroep.
1: Dat lijkt me ook wel een link beroep, ja, inderdaad.
0: Ja, dan loop je er in die berm, joh.
1: Ja, er komen er allemaal auto's en weet ik het wat.
0: Ja, bus, motoren, de hele zand in mijn kraam.
1: Ja, komt er een vrachtwagen langs denderen en dan sta je in de berm. Nou goed, ze zullen daar ongetwijfeld rekening mee houden.
0: En ze zullen wel een oranje hesje aan hebben.
1: Dat denk ik ook
0: en
1: wel,
0: dat is ook gelijk om een beetje ons Nederlands elftal aan te moedigen.
1: Ja, misschien wel. Is dat iets voor jou, bermscout, of niet, Bert?
0: Nou, ik weet het niet. Ik heb al genoeg te doen, maar ik vind het wel een heel erg leuk item. We hebben er in ieder geval aandacht aan besteed.
1: Ja, bijzonder initiatief.
0: Ja. Hey, ik ben zelf niet te veel, maar wel af en toe een lekkere boterham met pindakaas.
1: Ja, ik heb het liever op mijn boterham dan
0: ik weet ook
1: op
0: niet
1: de vloer.
0: Of, hoe lang blijft dat goed, joh, die pindakaas?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Het maakt hem ook niet uit, begreep ik, wat voor soort pindakaas het was. Je mocht er geen merk maken. Het merk maakt er niet uit.
1: Nee.
0: Als je die hele vloer maar vol smeert met pindakaas.
1: Ach, wat een man, ja.
0: Ja, ik zou er niet op gekomen zijn. Ja, jam lijkt me helemaal vervelend.
1: Oh, ja, dan krijg je allerlei insecten hierop afkomen.
0: Pindakaas. Oké, nee, bij Wim T. Schippers, we zullen je missen. En wat een creatieve man was dat.
1: Ja.
0: Hey, ja, en dan de WK. Hè? Ja, we gaan natuurlijk elke keer kijken. Ik laat me altijd verrassen, hoor. Ik heb nog niet het schema. Ik weet ook niet wie er vanavond weer speelt.
1: Weet jij dat? Ik moet het eerlijk zeggen, ik zit er ook niet heel lekker in deze editie.
0: Maar als ik s'avonds thuis kom, dan ga ik altijd even kijken. En de ene wedstrijd naar de andere komt dan voorbij. Ja. Ik geniet er enorm van. Maar ja, ik kijk ook uit naar zaterdag.
1: Ja, natuurlijk. Ja, want zaterdag spelen we tegen Zweden. Dat is om 7:00 s'avonds. Ja, we hopen toch dat het wat beter gaat dan afgelopen zaterdag. We hadden het er aan het begin al even over. Dat die 2-2, dat deed toch wel pijn tegen Japan.
2: Ja, ja. De bus ervoor had ik nog geroepen bij 2.
1: Ja, de bus ervoor. Maar ja, dat, nou goed. We gaan het zien zaterdag. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben benieuwd naar de opstelling. Wat heeft Koeman in gedachten? Denk je, ja, heel Nederland mag meedenken. Hè? Er is een soort programma waar iedereen of online mag gaan vertellen wat hun wat zij eigenlijk willen dat de favoriete opstelling is. Hè?
1: Ja, we hebben het aan het begin al over gehad. Ik vraag me af wat het nut daarvan is, maar goed. Iedereen kan zijn zegje in ieder geval doen. Nou ja, en ik hoop ook heel erg dat we... We gaan richting het laatste nummer in het thema sport.
0: Ja.
1: En ja, van deze band hadden we meerdere nummers in deze uitzending kunnen laten horen. Denk aan We Will Rock You en Another One Bites the Dust. Maar goed, ik heb toch uiteindelijk voor deze plaat gekozen. Want ik hoop toch dat wij aan het einde van dat WK voetbal dit nummer uit volle borsten mee kunnen zingen.
0: Dat gaan we zeker doen. Ik wou nog even de groeten doen.
1: Heel goed. Ja.
0: Wou jij nog wat zeggen?
1: Nee.
0: Ik wil jou heel hard bedanken.
1: Ja,
0: hartstikke goed gedaan. Ik wou nog de groeten doen aan grote vriend Willem. Want daar ben ik vandaag mee naar het museum geweest.
1: Oh, leuk.
0: Het Centraal Museum in Utrecht. Zeker de moeite waard. En als het goed is, luistert hij ook mee. Dus ik wou
1: heel goed. Nou, dan doen we hem de hartelijke groeten inderdaad. Dat kunnen we niet missen.
0: En we eindigen met...
1: Ja, met Queen. We are the champions.

0: En daarmee laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: In de buurt. Roulette FM.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
11: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenen ze hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
10: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
12: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Burgemeester Petra Doornenbal van Wijk bij Duurstede maakt zich grote zorgen over de bedreiging aan het adres van lokale politici. Dat zei ze dinsdag in het programma U Vandaag op RTV Utrecht. Volgens de burgemeester is met de rellen van afgelopen vrijdag het hart van de democratie geraakt. De bedreiging aan het adres van raadsleden gaat ver over de grens, gaf Doornenbal aan. Volgens haar moet er een streep getrokken worden. Tot hier en niet verder. Doornenbal zei in het programma op de zender dat de gemeente volop steun heeft aangeboden gekregen vanuit Den Haag, ook financieel. Dit kost klauwen met geld, aldus de burgemeester. Denk alleen al aan de extra bewaking bij het gemeentehuis. Natuur als vanzelfsprekend onderdeel van hoe we wonen, werken, bouwen en recreëren, ook buiten de beschermde natuurgebieden. Vanuit die gedachte heeft de provincie de Agenda Natuur Inclusief 2026-2030 opgesteld. Samen met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners is het de bedoeling om te werken aan een natuurinclusieve samenleving. Vanuit de Agenda Natuur Inclusief wordt de natuur vanaf het begin meegenomen in projecten. Het gaat dan om natuurinclusieve woningbouw, groenere school en landbouw die ruimte biedt aan biodiversiteit. Aanleiding is de sterke afname van biodiversiteit in het landelijk gebied en in de steden. Deze raakt niet alleen planten en dieren, maar ook de kwaliteit van ons leven. Volgens de provincie kan juist de natuur bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, wateroverlast en hittestress. De Hogeschool Utrecht telt meer internationale studenten, terwijl landelijk gezien het aantal juist daalt. Met een stijging van 8,8% wijkt de hogeschool af van de landelijke trend. Hoewel uit cijfers van de internationaliseringsorganisatie Nuffic blijkt dat de groei beperkt is, behoort de Hogeschool Utrecht tot de kleine groep van instellingen waar meer internationale studenten zich gemeld hebben. Ook bij de TU Delft en de TU Eindhoven was een groei van internationale studenten te zien. De instroom van internationale studenten vlakt landelijk steeds meer af. Ook het aantal internationale studenten op de Universiteit Utrecht is afgelopen studiejaar met 3,9% gekrompen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
9: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
8: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd en Daas.
10: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
8: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn ook dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl.
2: Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
3: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar

0: Uiteindelijk ging de zege naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog één wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.